0: Dan verne gaat zo'n ziek zijn. Die voek dan niet betaal nooit van de toon. Die wacht dan nooit van de toon. Verne. Maar je hebt het nog nooit in de tour. Ja, het is hier een zand van je naam. Dat is gewoon goed, hè. Je loopt dan nooit van de toon. Die voek dan niet betaal nooit van de toon. Die is zo'n ander. Het is een is. Het is een zeefijzer. Ja, nee, van je nooit hebben. Dat is goed, hè. Het is een zeefijzer. Zijn nou goed.
1: Je hebt een vijfde. Sy tasy eto izany izahay no manatanteraka indreo izay didia manakery izay navoaka sotra firenena ka manentana tsirairay izany hanaraka atsaka ny sendavany ireny voalaza sotra firenena ireny fa eto amin'ny toerana ity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
0: tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.